We are Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 6 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies ze bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Hey jij daar, maak je klaar. Want vierde jaardag viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde Jaardam Anniversary.
12: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
11: Dit wil je niet missen.
10: We are
13: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
16: Morning time in Galaxy.
17: Yeah.
18: 3, 2, 1.
19: Listen.
20: Turn it up.
21: Let's go.
10: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
16: Big facts, big facts. Good morning, good morning, good morning. It's Mayday Monday time. Jonah Fresh is coming through featuring Frenna with I Need Your Love. Yes, sir. Look out for that. But Bruno Mars is here with the I Just Might.
22: Bring it back.
16: Back to that hip hop and R&B.
23: All day.
24: Back.
25: Galaxy.
26: Let's get it.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
13: We are
14: hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: It's Galaxy in the Morning Time. What up with it, boy?
18: Hey.
19: All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
20: Let's go.
21: 5, 4, 3, 2, 1.
17: Definitely that 5, 4. There are 3 and 2 and 1. Good morning to you, man. It's Fantasy on the way for you. We also got some Pile. That's how we gonna open up these 7 o'clock doors. Top of the morning, top of the morning, top of the morning.
22: Here we go once again.

0: dama, oyeke, jello, oyeke.
1: I'm not even gonna lie.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen 5 Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio. We are
10: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
13: It's Galaxy in the morning time. It's 8 o'clock. Hello.
1: This is where the biggest stars come to play.
14: We are Galaxy Radio.
15: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
16: Back
15: with the flow and I'm back with the vibes.
13: Back with them flows, back with them vibes. Rich is out. Tony Q on the 8 o'clock check-in. Hello, hello, 8 o'clock. Russian is coming through featuring Rao. But, yeah, that with the one they call Santa, of course. But Dave and Thames is here with that doing that rain dance.
17: We are Galaxy.
18: Let's get it.
19: Bring the beat back.
20: Bring the beat back.
21: We back.
22: Let's get it.
23: This is where the biggest stars come to play.

0: are Galaxy Radio. Hip hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidic Jaldum viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Jaldum Anniversary.
11: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
10: Dit wil je niet missen.
0: We are
12: Turn up.
0: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
14: That's right. Somebody said 9 o'clock energy.
1: This is where the biggest stars come to play.
3: We are Galaxy Radio.
15: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
16: Back
15: with the flow and I'm back with the vibes.
14: Definitely back with the flow, back with the vibes. Richard Styles, Tony Q on the 9 o'clock check-in. Hello, 9 o'clock. We got some Mesa coming through with Ben Mezzarano. We also got some Lo Jamor right now, right here on your number one station for hip-hop and R&B. Afro dance hall in Yemen. Yeah, just good vibes, all right? The home of the morning marathon.
17: Biggest.
18: This is Lil Uzi Vert.
19: This is Babyface Ray.
20: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
3: All the hits on Galaxy.radio.
20: Only station that matters, period.
3: We're doing it for the culture.

Take this serious.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, wrap. It's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
7: We are
8: hey.
7: Turn up
9: Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
12: Let's go. Let's go.
13: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
14: Een hele goede morgen. Het is vandaag de maandag 28 september. En het einde van september komt er alweer aan. Maar het lekkere weer komt er ook nog aan deze week. We gaan naar de mooie temperaturen toe. Ik moet zeggen, ik begin vandaag ietsje langzamer. Want ik heb een zwaar weekend gehad. Ik ga het je zo meteen vertellen. Eerst nog, where do we go?
13: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
14: Straks hoor je Jay Controlando na deze dus. Era Star, where do we go?

Spider Galaxy Radio op de maandag. En mijn maandag begint vandaag wat stroever. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar het is vandaag wat langzamer. En dat komt omdat ik het weekend weer een keer wat alcohol op heb. En ja, dat doe ik eigenlijk bijna nooit meer. En dan voel je hem toch wel. En zeker na je 30ste gaat dat flink meetellen. Hoe dat precies werkt, ga ik je zometeen allemaal uitleggen. Zometeen hoor je Jay Controlando na deze Monica. Here we

alles onder controle hebben. Controlando hoorde je Jay bij Galaxy Radio. En er waren momenten in mijn leven waarop ik weinig controle had. En dat had meestal te maken met alcohol. En ik was dan rond een jaar of 20 en dan dronk je bijna ieder weekend. En dan was er eigenlijk weinig aan de hand. Maar ik ben nu 34, ja, dan gaat het op een gegeven moment wel een beetje meetellen. En je hoort het vaak, hè? Na je 30ste lijkt alcohol ineens harder aan te komen. En komt het nou omdat je ouder aan het worden bent of omdat je gewoon minder vaak drinkt? Maar het antwoord is meestal eigenlijk allebei.

0: water. En alcohol kan zich juist verdelen over dat water, waardoor dezelfde hoeveelheid meestal harder aankomt. Maar ook gewenning speelt mee. Als je vroeger bijna ieder weekend dronk, en nu nog maar af en toe, ja, dan bouw je gewoon minder tolerantie op en dan merk je het dus gewoon sneller. En voor je denkt, hey, die Wes is een heel weekend compleet losgegaan, ik zal je vertellen, ik had 3 biertjes op. 3 biertjes, nou ja. En die voel ik gewoon op de maandag vandaag. En daarom ben ik gewoon ietsje langzamer, ietsje slomer. En duurt de opstart iets langer. Mocht je je nou ook zo voelen vandaag, dan zijn we een team vandaag. Dan zijn we broeders. En heb ik liefde voor je. Zometeen broederliefde voor je. Maak me niet heet naar Chief Keef bij Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio.

0: waardeer ineens die muziek uit de Zero's een stuk meer. Ik weet niet waarom. Ik denk een soort nostalgie. Maar ja, wat een track, hè? Ayo Technology, 50 Cent hoorde je hier bij Galaxy Radio staan met Justin Timberlake. Zometeen mag jij meestemmen voor jouw favoriete track. Ik hoor graag van jou wat je graag wilt horen hier bij Galaxy Radio. Jouw favoriete working track die jou op je werkdag gewoon een goed gevoel gaat geven. Stuur me door. Eerst nog Pusha T en na Ring My Bell.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Insecure, baby, give me more. Ring my bell with no problems.
1: Galaxy Radio.
3: The streets is ours. In your car. On the app.
4: Tapping and vibe out.
3: Anywhere you go.
1: Listen anywhere on our free radio app.
5: Drop the music.
6: Turn it up. Let's ride.
1: We're back in this.
7: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
7: Where the biggest stars come to play.
1: We are Galaxy Radio.
8: You can

0: Soes.
1: Ik vertelde je eerder al, hè? We zijn vandaag een team, we zijn vandaag broeders, we zijn vandaag zusters. Vandaag zijn we samen en daarom wil ik jou de kans geven om zometeen jouw favoriete working track door te sturen. En ik hoor je denken, wat is een working track nou? Een working track is een plaat, een nummer, een pokoe, hoe je hem ook wilt noemen. Een track die jij graag wilt horen hier vandaag bij Galaxy Radio, die jou door je werkdag heen loodst. Ik help je daarbij mee, ik ga je door je werkdag heen loodsen vandaag, maar die muziek kan ook een beetje helpen. Stuur door. Hoe dat moet, ga ik je uitleggen.

0: Hij noemt zichzelf the largest Big X, de plug, hoor je bij Galaxy Radio, die je meteen herkent aan zijn zware stem. De man die op 9 augustus 2024 het nummer uitbracht en een single van zijn album Take Care. The Biggest, The Largest hoorde je dus. Een nummer over zijn succes die hij eerst niet had en die hij nu wel heeft. En hij heeft hard gewerkt om dat te behalen. En jij bent vandaag ook aan het werk en ik ga jij vandaag door je werkdag heen loodsen. Zometeen jouw favoriete working track die jij mag aanvragen via 085 029 4x2. Stuur maar door.
1: We are Galaxy.
2: Back to the hip-hop.
1: You already know. Galaxy.

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
7: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
9: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
10: Om jou door het laatste uur van je ochtend heen te loodsen, heb ik zometeen een hele hoop nieuwe muziek voor je. Ook gaan we in die throwback straks. Je hoort straks welke dat precies gaan zijn. En ook nog jouw favoriete working track die je mag doorsturen aan de Galaxy Hotline via WhatsApp. Of gewoon bellen. Hoor het graag van je.
9: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
10: Zometeen hoor je Wizkid.

2024 Whiskey, hoorde je band bij Galaxy Radio. En ik wil met jou graag even een sprong maken terug in de tijd. Zo'n 19 jaar geleden kwam er een nummer uit die mij gewoon nooit is gaan vervelen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Het is 2005 en het genre dancehall wordt steeds populairder en mainstreamer. Eerst kwam Shaggy in de jaren 90 al met een paar deuren die openden. En daarna kwam Sean Paul met een enorme crossover golf. En daarna verschenen er steeds meer van die nummers. Eén nummer die vraagt eigenlijk aan je, kan een nummer op repeat? Kan die op replay? En dat zou ik het liefst doen vandaag, maar we gaan er maar één keer draaien. Maar wel speciaal voor jou op je werkdag aangevraagd. On the replay. Rihanna, hier bij Galaxy Radio. Galaxy. Yeah, I run the streets. Yeah, we. Oui.

0: We springen van hit naar hit, van debuutsingle naar debuutsingle. Je hoorde Water, Tyla daarvoor, die Pan Replay. Rihanna, wat van allebei hun grootste, allereerste hit was. En ja, blijft goed, hè? Eerlijk, die nummers vervelen nooit. Zeker die van Pan Replay niet. En van Tyla trouwens ook niet, maar die is pas 3 jaar geleden uitgekomen. Dus ja, die mag nog even wat meer aan je groeien, zeg maar. Hey, zometeen gaan we richting een nummer wat nu heel populair is. Je hoort straks welke dat precies is. Eerst nog, Saved, hier bij Galaxy Radio.
1: Hey! Hip-hop, I hope you know my song.
2: Hallo!
3: We are Galaxy.

0: Een nummer wat nu heel populair is en hij heeft toevallig ook een hele toepasselijke naam. Populair hoorde je Idali, Ronnie Flex en Frenna. Gebaseerd op het nummer Superstar. Zoek die maar even op, zou ik zeggen. Dan hoor je in ieder geval waar die vandaan komt. We gaan richting jouw lunchpauze, maar voor het zover is, heb je nog een hele hoop muziek voor je klaarstaan. Straks nieuwe muziek van Ava Star. Tornado komt eraan. Na Juvenile, je bekende Galaxy Radio. En nog iets over een tv, hoor je straks.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio, where the biggest stars come

0: Ik las een onderzoek afgelopen week. Het ging over het schermgebruik van de Nederlanders. Ja, gemiddeld zitten wij als Nederlander ruim 4 uur per dag op onze smartphone. Daar komt nog bij zo'n 3,5 uur laptop en zo'n ruim 2 uur televisie. Gemiddeld. Dat betekent dus dat we ongeveer 9,5 uur per dag achter een scherm zitten. En soms zelfs met 2 schermen tegelijkertijd. Dat ken je wel waarschijnlijk. Lekker in de bank liggen, met een telefoon in je handen en ook nog even de tv aan. En misschien zelfs nog een laptop erbij. En dan wordt het wel helemaal veel. En ik ben naar mezelf gaan kijken. Ik zit zo'n 4 tot 5 uur per dag alleen al op mijn telefoon. Dus bij elkaar zit ik makkelijk aan de 9,5 uur achter een scherm. Het voelt trouwens niet zo. Even WhatsApp aan, even Instagram aan, iets opzoeken. En voor je het weet, tik je het al aardig aan. En dat creëert nogal best wel wat ruis, zou ik zeggen. En daar is een oplossing voor. En daar heeft Kendrick Lamar de oplossing voor. Hoor je zometeen. Eerst nog Go Mama Dior.
1: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Minder schermen, minder social media en minder de mening van anderen. Even gewoon focussen op wat er echt om je heen gebeurt. TV off, hoorde je, Kendrick Lamar. Ja, dat is zijn oplossing, hè? Focus op wat er echt gebeurt en minder afwezig op die schermpjes zitten. Focus. En dat is ook een boodschap aan jou vandaag. Focus vandaag lekker op je werk. Doe je ding, zou ik zeggen. We gaan je zometeen nog door je werkdag heen helpen. En door je lunchpauze met de lunchbreak mix met Sydney Quagger. Die je zometeen gaat horen. Ik ben er morgen weer. Nee, trouwens. Ik ben er vanavond weer. Van 9 tot 11 uur. Tot vanavond.
1: Galaxy Radio.
2: On FM, digital radio and online.

0: wifey type of. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clock in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vierde Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde Gelden Anniversary.
12: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
11: Dit wil je niet missen.
10: We are
13: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
15: We right back.
16: Yeah.
15: We right back.
17: Well, okay.
10: We're back with more hip hop, R&B, and Afro music.
17: Now let me break it down.
10: We are Galaxy Radio.
18: When it comes to putting in work,
10: serving that hip hop, Afro, and dance hall for your lunch break.
19: Who that?
10: Here is DJ Sydney Gregor. Life on the Galaxy.

0: luisteren naar Galaxy Radio. Met zo 10 joints in a row. 10 tracks op een rij. Reclamevrij.
1: Galaxy. The city's summer station.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 1 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
11: We are
12: hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
12: We back.
13: Rolling 10 joints in a row.
14: Do it.
13: Back inside that hip hop and R&B.
15: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
13: Light them up.

0: This is
1: I am.

I can make cocaine. I just fell.

0: Get out. Get in the car, nigga. Come on, we're finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a BCD. Get your freestyles ready.
1: Check it. Check out the
2: music. Hey. Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio. We are
11: hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
14: And we back.
15: Rolling 10 joints in a row.
16: Do it.
17: Back inside that hip hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
19: Light them up.

0: Y si arma borracho, que bueno, me ayuda.
1: This is Galaxy Radio.

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 3 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot de middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amersfoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
13: We are
14: Turn up
13: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
16: Ja, de eerste werkdag van deze week zit er alweer bijna op, mensen. Tijd gaat snel. Tot 7 uur, Boss B, hier op Galaxy. Ik heb Chris Brown voor je klaar liggen. Don't Judge Me. Zometeen Ida Lee met Nooit Echt Voor Mij. Maar Bruno Mars die mag aftrappen vandaag na 4 met I Just Might.
17: We bring it back.
18: Right back.
19: Now back to the real.
20: Hip-hop en R&B.

0: Chris Brown en Don't Judge Me hier op Galaxy. En daarvoor Idalie, nooit echt van mij. Bruno Mars was er met I Just Might. En zo beginnen we aan de avondspits op deze maandag. Het is de 28e van september alweer. Alweer bijna een maand voorbij. Ja, de tijd die gaat ontzettend snel. We krijgen nog een klein beetje nazomer en dan gaan we denk ik extra aan de herfst beginnen. Hey, vannacht waren de uitreikingen van de MTV Awards. Vanochtend om 7:00, toen ik mijn ogen opendeed, toen waren de laatste prijsuitreikingen bezig. Ik ga zo meteen even kijken of ik een klein overzicht van die awards kan geven aan je.
1: This is Galaxy Radio.

0: as we living right, then we alright. Long as it's high life, then we alright.
1: Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been on.
2: Galaxy right. Met Young Money en We Alright. Busta Rhymes zat ervoor met Hoeha. En Olivia Dean met Man I Need. Tot 7 uur, Busby. 085-029-4x2. Dat zijn de nummers die je in je telefoon hebt moeten staan. Onder voorkeuze 1, want dat is namelijk het nummer van Galaxy. Je kan WhatsApp bellen, even voice memo achterlaten. Gewoon even laten weten hoe je dag was. Welke plaat je graag zou willen horen. Of een andere inbreng. Het is van harte welkom. Dus laat maar weten. Hè? 085-029-4x2. Ja, dat nummer moet je echt ontzettend van buiten kennen op dit moment, heb ik zo het idee. Want het is vaak gezegd. Hey, blijf luisteren. De hardste bangers die komen eraan. Catnuff nu met de nieuwe single Nadi. En wat er allemaal nog meer aan komt, dat ga ik je zo meteen vertellen. Dus blijf erbij.

0: Roddy Ricch en Late at Night hier op Galaxy. En daarvoor Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, en voor iedereen die vannacht de MTV Awards heeft willen volgen, was het een latertje, of beter gezegd een vroegertje. Want vanochtend vroeg, toen het licht aanging, toen was de prijsuitreiking nog niet helemaal afgelopen. Ik moet eerlijk zeggen dat er weinig artiesten in ons genre op het podium in de prijzen vielen. Ze waren wel aanwezig. De presentatie werd gehouden door onder andere Snoop Dogg. En ook Flo, de dames die op dit moment in de Airplay Top 20 staan, waren aanwezig. En ja, het is toch leuk om te zien dat de ene artiest fan is van de andere artiest. Luister maar even mee.
1: All right, so I talked to you guys before the project was coming out. I mean, how have you been feeling with the fan reaction to everything?
2: Go on.
3: So good.
2: And not even so good because we feel like everybody was obsessed with it, but just because it started conversations and the songs made people feel things. And that's what we wanted from the beginning. So it's been a really great release.
1: And I love that you said started conversations, because the people do need to talk. What is something you've been happy to see people react to?
4: I've been happy to see so many people love Flo. Pose.
1: They do love Flo though, they do.
4: But you know, we were very skeptical about that song because it's so different from for us, and to see the confidence and life that it brings into people is just amazing.
1: And I mean, you have come to slay the VMA carpet, loving the look.
4: Thank you.
1: So what are you excited to see tonight at the VMAs?
4: I mean, it's like an honor and a privilege to watch Madonna perform. That's insane. Ray, we get to watch Ray perform.
0: Ja, en zo zie je maar. Fans kunnen ook fans zijn die zelf heel goed kunnen performen. Want Flo staat namelijk met twee singles op dit moment in de Airplay Top 20. En ze zijn helemaal lyrisch van het feit dat ze dus Madonna in het echte gaan zien. De MTV Awards, vannacht waren ze dus te zien op televisie. En heb je geslapen? Ach, no hard feelings. Ik was erbij.
5: Listen. When it comes to new hip-hop.
6: Yeah. Get it here first.
5: Right here.
6: Right now.
7: This is new feature music on Galaxy Radio.
0: Erbij met slapen, hè? Dus niet op de MTV Awards. Dit is Ty Dolla $ign. Nieuw werk met Don't.

0: avondspits heen hier op Galaxy. Dat doe ik elke avond tussen 4 en 7 uur. 085-029-4x2. De lijnen staan wagenwijd voor je open. Je hoorde Lil Baby met zijn nieuwe single Dead Fresh. Daarvoor Drake en Make Me Proud. Vals bezig was er met Ding. En Ty Dolla Sign met de nieuwe single Don't Kill the Party. Zometeen na 5 meer bangers. Blijf luisteren. Ga niet weg. Blijf hangen. Tot zo.
1: Break it, get down.
2: Yeah.
1: Break it down.
2: Hip-hop.
1: Pop.
2: Yeah.
1: Galaxy.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
6: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot de middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
7: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
10: This is where the biggest stars come to play.
11: Everybody. Turn it up, turn it up.
10: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
12: Ja, 5 uur geweest. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Bijna tijd om afscheid te nemen van de baas. Om die computer uit te zetten, je auto te stappen en naar je vrije maandagavond te gaan. Zometeen Simba, Dior ligt voor je klaar met Bokken 8. Maar eerst Bad Bunny. Hier is hij met DTMF.
13: Galaxy.
14: Gotta go and get back.
15: Back inside that hip-hop and R&B.
16: You did.
17: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.

Wat is rich? De bro had ik niet die windlust. Mijn songs zijn effectief, nu zijn ze onder de indruk. Hoe je draagt de vest is cool, weet dat daar op je kin druk.

klinkt een beetje als een Italiaans pasta gerecht, hè? Tagliafico. Doet u mij maar een bordje tagliafico met een beetje strooikaas eroverheen. Je hoorde die jongens samen met de Bokken 8 en Navi hier op Galaxy. Daarvoor Simba en Rover. En Bad Bunny was er met DTMF. 085-029-4x2. Dat is het nummer waarop je kan bellen als je invloed wil hebben op onze playlist. De lijnen staan open. Wagen wij het voor je. Je kan ook appen via 085-029-4x2. Krijg hier een berichtje binnen van Shaniqua. Zij vroeg of ik Destiny's Child kon draaien met Bootylicious. Die komt er zometeen voor je aan. Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song. Hallo. We are Galaxy.

0: Je baby.
1: Op de radio dankzij Shaniqua. Zet er naar 085-029-24-2. Boedelicious was dat van Destiny's Child. Een paar dagen geleden had ik het over het feit dat veel artiesten tegenwoordig teruggrijpen naar muziek uit de jaren 80. Denk aan Ring My Bell en andere hits. Toen heb ik nog wat voorschotjes genomen op nummers die ook gebruikt zouden kunnen worden in een nieuwe pokoe. Dus ja, een beetje creatieve producer pakt dat natuurlijk op. Maar Jay-Z was ons al lang voor. Hij gebruikte namelijk een nummer van Alphaville, Forever Young, in Forever Young.
2: This is Galaxy Radio.
3: You could tell who I am from the hip-hop.
2: We are playing your favorite joints all day,

0: zanger en een meezinger deze plaat van FMG. Je hoort de boot gemist. Maar voor de crew van Galaxy heeft deze plaat toch een klein beetje vieze bijsmaak. Want deze plaat staat ongeveer wel symbool voor iets wat we meegemaakt hebben met z'n allen op een eiland in het IJmeer. Want er was namelijk een organisatie die had een feestje georganiseerd op een kunstmatig eiland ergens in het IJmeer. Hartstikke leuk, weet je, podium op het eiland. Veel muziek, boten eromheen die daar allerlei mensen die dus mee wilden genieten van de muziek op hadden staan. Alleen het draaide uit op één groot debakel. Zo erg zelfs dat de hele crew van Galaxy achterbleef en er geen boot meer was om ons op te halen. Dat werd echt een reddingspoging door de kustwacht die ons s'nachts van dat ponton moest bevrijden. Dus deze plaat heeft toch een enigszins rare bijsmaak voor ons. Door de boot van FMG hier op Galaxy. Dat blijft gewoon een leuk nummer. Hey, 085-029-4x2. Dat is ons nummer. Zometeen heb ik Kalani voor je zit en nog veel meer bangers.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is
2: the sound.
1: Galaxy Radio.
2: Turn up that hip-hop.
3: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

Ron Chavante bij mij, daarvoor tijd alles aan met Paranoid. Sid was er met de nieuwe single Colin en een plaat die al meer dan een jaar in de Airplay Top 20 staat. Kalani en Fold It. Weinig oude hoeren en veel muziek in de file op maandagavond. Sta je ergens vast, hou het hoofd koel. Je gaat vanzelf rijden. Ik heb zometeen treinstation voor je. Ja, had ook een optie kunnen zijn om tegen de files in te gaan natuurlijk. Boef komt eraan, blijf luisteren.

hangen wij nu aan het draadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent denk ik soms nu laat maar een traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongen...

Justin Bieber en Yukon hier op Galaxy. Daarvoor zat Boef met Treinstation. Zometeen na zessen gaan we beginnen aan je vrije maandagavond. Ja, eindelijk, het is zover. Je hebt afscheid genomen van de baas. Je bent onderweg naar huis. En zometeen bij moeder de vrouw. Even aan de piepers natuurlijk en een stukje vlees. En dan genieten van je vrije maandagavond.

zijn helemaal geflipt, maar ik draai niet. Ze bidden dat ik val en bidden dat ik slip. Ze catchen mij niet lekker, ik moest die kloof switch. Ik stuur dan als een gat als die gelovig is. Weet dat die Halloween niet mag, veel belovend is. Ze bidden dat ik val, ja, ze bidden dat ik slip. Ze catchen mij niet lekker, ik moest die kloof switch. Ik stuur dan als een gat als die gelovig is.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
9: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vida Gjaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vida Gjaldan.

Kings and Honey, samen met Wiz the MC. Je hoorde Show Me Love, de zomerrit van vorig jaar. En er komt nog een beetje zomer aan, want de middagtemperaturen in Nederland die gaan nog oplopen naar 25 tot misschien wel 30 graden in het zuiden van het land. Dus we zijn nog niet helemaal van de zomer af, dat is lekker. Daarvoor hoorde je Jay-Z, I Wanna Love You. Party Next Door was er met Die Trying en Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Hey, het is maandag vandaag. Het is 28 september 2026. De dag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat de benzine weer duurder wordt en de diesel bijna onbetaalbaar. Gisteren moest ik €2,80 afrekenen bij de pomp voor een litertje diesel. Het is namelijk ook zo dat steeds meer mensen namelijk een rit naar Duitsland of België overwegen, omdat daar de benzine en de diesel aanzienlijk goedkoper is. Waarom? Waarom? Waarom wordt er in Nederland niks aan gedaan? Het is namelijk even niet zo dat we een elektrische auto kopen en dan maar eventjes aan het stroomnet kunnen hangen. Want ja, dat zit overvol natuurlijk. En de kilowattuurprijs die is ook de afgelopen dagen, geloof ik, maal 2 gegaan. Dus daar ben je ook niet goedkoper uit. Alle andere landen die om ons heen allemaal kortingen geven, namelijk accijnsen afschaffen, btw verminderen. En alleen in Nederland geen fuck. Helemaal niks. We betalen de duurste benzine van Europa, de duurste diesel van Europa. Ja, en het is ook niet zo dat je niet met die auto kan, want je moet toch naar je werk. En die lijn, weet je, die lijn, dat moment waarop het lucratief wordt om een beetje 100 kilometer te rijden voor een tank diesel of benzine, die schuift alleen maar op. Hè. Die ligt nu al onder Utrecht. Als het nog even doorgaat, volgende week of zo, dan is het vanuit Groningen zelfs goedkoper om richting België te rijden, daar te tanken en dan weer terug te gaan. Het enige nadeel is, als je dan in Groningen bent, dan is je tank wel weer leeg. Dan moet je het opnieuw.

0: Games and Distinct Spider. Boko Sam ervoor met Gun Me. En Kevin Cates was er met Two Phones. Hier op Galaxy. Blijf luisteren zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

dit een soort een jeugdsentiment? Er was namelijk ergens rond, wat was het, 2001, 2002... was er een MTV-kanaal met alleen maar video's met dit soort muziek erop. En toen was Twisted samen met Kanye en Jamie Foxx nog hartstikke nieuw. We zijn ondertussen een klein beetje verder in de geschiedenis. Nu is het echt een Galaxy throwback. We horen de Slow Jams hier op Galaxy. En daarvoor nieuw werk van Molly samen met Tyla en Buddy Go. No and O en M's liggen voor je klaar. Wakker komt er zo meteen aan. JSX heb ik met GTA voor je klaar liggen. Maar eerst Russian en Alejandro. Pongo.

0: Radio staat op Galaxy, daar zijn we blij mee. Applausje voor jezelf. Fijn dat je afstemt en naar ons luistert. Je hoort het GSX met GTA. Ja, en het is vandaag 28 september. Voor de fans van Rockstar Games, die zitten te wachten op GTA 6... en ik ben daar eentje van, komt dat moment dat dat spel uit gaat komen... komt steeds dichterbij. Ik kan haast niet wachten, weet je dat? En ja, weet je wat ook de realiteit gaat zijn? Op het moment dat dat spel uitkomt, dan is het... hartstikke stil op straat, denk ik. Ik denk dat het ziekteverzuim dan de Nederlands sky high is. Fijne voorspelling van mijn kant. Hey, tot zover mijn bijdrage voor vandaag. Ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Dan mag ik je weer door de avondspits heen loodsen. Hoi!
1: Hey, hey, hey!
2: It's new music first.
1: Yo, heads up!
3: New music now.
4: New feature music on Galaxy Radio.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 7 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren twee dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel één motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij €900.000 hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
4: We are
10: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
13: We are Galaxy.
14: Ladies and gentlemen,
15: now I'm back.
12: Turn it up.
14: Music up loud.
13: We are Galaxy.
14: Welcome me back.
13: We are Galaxy.
12: Let's go.

This is Galaxy Radio,

0: man. Geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuk zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.
1: From your car radio to your phone.
2: Everywhere we go.
3: Go.
1: Download the free Galaxy Radio app.
4: You get it anywhere.
5: And keep the music going.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimden gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here!
3: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio. We are...
7: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
4: Galaxy.
8: Galaxy.
9: Only station I listen to for hip-hop.
10: We're dropping it like that.
9: Only right here on my station.
4: The number one in hip-hop and R&B.
11: Y'all know what it is, boy.

0: their opinion. Think about it. Use that tool between your two shoulders.
1: Pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens in Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimden gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelder Anniversary.
11: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
10: Dit wil je niet missen.
9: We are
12: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
1: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
14: Ja, van de morning naar de evening. Je hoort me iedere ochtend van 10 tot 12 uur. Maar ook iedere maandagavond van 9 tot 11 uur om het weekend een beetje door te pakken. Het weekend is achter ons, maar we gaan gewoon vandaag doen alsof het nog steeds, ja, zaterdag is.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
14: Dus pakken we je weekend gewoon door zometeen met Mac Miller. Eerst nog Gunna hier bij Galaxy Radio.

Hij is helaas niet meer, maar wat bracht hij toch een muziek uit? Mac Miller hoorde je Cinderella bij Galaxy Radio. Hey, zometeen pakken we lekker met jou het weekend door. Gaan we een beetje tempo maken hier vanavond. Om het gevoel lekker een beetje door te pakken. Zometeen Burna Boy bij Galaxy Radio. Na deze John Afrezer en Frenna.

Burner Boy, Kilometer hier bij Galaxy Radio. Ja, ik heb afgelopen vakantie zo'n 3000 kilometer gereden. Ik had een roadtrip gedaan met mijn vriendin samen. Even lekker eruit. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar ik wil hem toch even terughalen. Want ja, ik kan hem iedereen aanraden. Gewoon even lekker, even niks. En gewoon elke dag zagen we gewoon ja, wat we dan maar gingen doen. En waar we zouden slapen. Ik moet wel zeggen, dat geeft je wel wat extra stress op je vakantie. Dus na een aantal dagen dachten we, oké, we gaan nu eventjes even relaxen. We blijven even een paar dagen op dezelfde locatie. En daar hebben we dus helemaal niks gedaan. Maar daarna pakten we gewoon weer door met de auto en reden we zo weer door Italië, boven naar Oostenrijk, naar Duitsland en zo weer lekker naar huis toe. En zijn we zo 2 weken lang op pad geweest. Ik zou zeggen, die kan ik je aanraden in ieder geval. Dat is een tip van mij. Vond ik die auto, rij lekker weg. Dat is ultieme vrijheid, mocht je daarvan houden. We gaan vandaag ook een beetje vrijheid creëren, want we gaan het weekend gewoon weer in op de maandag. Ik hoor je denken, hoe kan dat? Dat doen we gewoon met muziek, met de beste muziek. En als jij iets wilt horen, mag je het zeker doorsturen. Maar eerst nog, blijf rustig. KM, Galaxy Radio.

0: La Porte bij Galaxy Radio, een beetje op zijn Frans dan, hè. Hey, zometeen gaan we Gims luisteren, ook op zijn Frans. Naar Kendrick Lamar, TV Off komt eraan. Een boodschap die hij vandaag eerder ook al een keer zei in de ochtend. Namelijk, zorg ervoor dat je minder ruis in je leven hebt. Minder schermen, minder social media. Gewoon doen waarvan jij denkt dat het goed is. Het ga je ook doen vandaag. Ik ga zo meteen draaien wat jij graag wilt horen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Ik draai vandaag wat jij graag wilt horen, maar ook ga ik jouw weekend doorpakken hier vandaag met Galaxy Radio. En deze kwam binnen via de Galaxy Hotline. Is een goeie trouwens. Je mag meestemmen wat jij graag wilt horen. Je mag hem doorsturen via de Galaxy Hotline 085 029 4x2. En dan stuur jij gewoon door welke jij wilt horen. Deze kwam door vanuit Veronica. Die stuurde: mag een kleine John horen bij mij bij Galaxy Radio. Gaan we door.

0: Drake hoorde je bij Galaxy Radio. Nieuwe muziek dus. Hij is veel te horen, veel te zien. Hij bracht 4 albums uit. Hij bracht onlangs een korte, maar niet korte film uit. Het duurde 1,5 uur. En hij is gewoon veel te zien. En mensen vinden dat hij in een midlife crisis zit. Althans, dat denken ze. Ja, al dus veel te horen rondom Drake. Maar ik zou altijd zeggen, ook slechte publiciteit is goede publiciteit.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
5: The city clocked in.
6: Yeah. In your car on the app.
7: The city clocked in.
6: Keep it loud.
8: We are Galaxy Radio.
9: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
8: We are
10: hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
13: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
14: Ik ben toch wel benieuwd, wat heb jij dit weekend gedaan? Hoe was je weekend? Heb je lekker rustig aangedaan? Ben je op stap geweest, uit geweest? Pak je hem door of pak je hem nog steeds door? Wie weet. Ik ga hem vandaag in ieder geval doorpakken met je het weekend. Want het weekend wordt vandaag een dagje langer. Op de maandag bij Galaxy Radio.
13: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
14: Zometeen hoor je Jonah Fraser na Secondhand Don Toliver bij Galaxy Radio.

Jonne Fraser, Pan Abe Galaxy Radio. Hey, zometeen mag je alvast gaan voorbereiden, want we gaan een beetje dansen met jou. Shake it to the max hoor je straks. Na deze duo wat je niet meer los van elkaar kan zien. Met

All That Matters. Ik kan me nog herinneren dat Bieber zo'n plaat uitbracht. Die heette ook All That Matters. En dat is zo'n vergeten plaat. Alleen het leuke is, alle muziek uit de Zero's en de jaren 10, die komen weer helemaal terug. En die hebben een soort revival. Zeker die van de jaren 10. En ik heb zometeen een plaat klaarstaan voor jou, die ook uit de jaren 10 komt. En die dus even weer een soort nostalgisch gevoel gaat geven aan jou. Maar dat pas straks. Eerst nog

0: Ja, afterparty. Het gevoel dat ik een beetje wil doorgeven vandaag op de maandag. Want maandag is jouw afterparty van je weekend. En we pakken hem gewoon door. En ik heb zometeen een track klaarstaan uit de jaren 10. Dus 2010 tot met 19 eigenlijk. En er is een beetje een kleine revival gaande rondom die tracks. Die komen we helemaal terug. En daarom gaan we hem zometeen voor je draaien. Talk Dirty, Jason Derulo. Na Alles Is Okay.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is what your favorite station sounds like.
2: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars

0: chaise, Yona.
1: What? I don't understand.
0: Talk Dirty, Jason Derulo, daarvoor hoorde je Alles Is Oké, bij Galaxy Radio. Hey, zometeen iets wat wel goed past bij wat we vandaag willen doorpakken. Namelijk The Weeknd hoor je straks, Timeless, na Distinct. Nu dus, bij Galaxy Radio. Hello.

0: The Weeknd hoorde je, Timeless. Ja, helaas zit mijn tijd erop. Ik moet je gaan verlaten, maar ik ben er morgen weer van 10 tot 12 in de morning om jou je werkdag door te loodsen. Dus ik ga snel naar huis toe, lekker slapen en morgen weer fris en fruitig er zijn voor jou. Ik geef een stokje door aan Rosa G en ik zou zeggen, ja, fijne avond. Tot morgen.
1: Tell me when to say love me, Ginger.

0: check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Paus Leo heeft zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna twee decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
7: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
9: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.